ga ergens liggen. Op de sofa. Of ergens zitten. Ga zo zitten of ga zo liggen dat je nergens een drukgevoel hebt. Sluit dan je ogen. En adem daarbij regelmatig diep in en weer uit. Je mag nergens een drukgevoel hebben. Je mag niet op en neer bewegen. Je mag niet op en neer wippen. Je moet gewoon blijven zitten. Je handen op de dijen. En als je op de sofa ligt, je handen de zijkant laten liggen. Houd de ogen vastgesloten. En adem daarbij regelmatig diep in en weer uit. Laat je gedachten helemaal vrij in het ruimte zweven. Je mag daarbij niks meer denken. Je ogen zijn gesloten. Adem regelmatig diep in en weer uit. Ook herhaal ik het niet telkens opnieuw. Regelmatig diep inademen en weer uitademen. Ook herhaal ik niet telkens opnieuw. En laat je gedachten daarbij helemaal vrij in het ruimte zweven. Je mag aan niks meer denken. Met ieder ademhaling die je doet, des te meer je op mijn stem concentreert, des te meer ga je ontspannen. Des te meer je ontspant, des te dieper ga je slapen en des te dieper de hypnose. Je gedachten moeten helemaal vrij in het ruimte zweven. Wees niet bang, heb vertrouwen. Ik zal over je waken, net over mijn eigen broer of mijn eigen zus. Je hoeft niks te ontbreken, je zal niks meer missen. Ontspan je meer en meer en geniet de volkomene ontspanning van de geest en het lichaam. Je gedachten moeten helemaal vrij in het ruimte zweven. Geniet het en laat je door niks meer storen. Met ieder ademhaling die je doet, des te meer je op mijn stem concentreert, des te dieper ga je slapen. En des te dieper je inslaapt, des te dieper de hypnose. Je bent helemaal ontspant. Je hebt geen enkel bezwaar, je hebt geen enkel probleem. Niks ter wereld kan je meer storen. Het enige geluid wat je nog hoort is mijn stem. En het klinkt aangenaam, warm en ontspannend op je geest en op je lichaam. Gedachtelijk en geestelijk zijn we alleen nog één persoon. Mijn wensen zijn ook de jouwe. En jouw wensen zijn ook de mijne. Het is een heerlijke gevoel. Een gevoel wat je eerder nog nooit van je leven gekend hebt. De volkomene ontspanning van het geest en van het lichaam. Slaap dieper en dieper. En laat je er niks meer storen. Met ieder ademhaling die je doet, des te meer je op mijn stem concentreert, heb je het gevoel dat je lichaam lichter en lichter wordt. Je lichaam wordt nu lichter en lichter. En het begint te zweven. Helemaal vrij in het ruimte. Het zweeft helemaal vrij in het ruimte. Je hebt geen enkele drukgevoel. Je hebt geen enkel probleem. Je slaapt diep en vast. Je lichaam zweeft helemaal vrij in het ruimte. Je hebt het gevoel alsof je op een wolk ligt. Een heel zachte wolk. Net als een vliegende tapijt. Zweeft het helemaal vrij in het ruimte. En je slaapt erbij dieper en dieper in. En het enige geluid wat je nog hoort is mijn stem. Geniet dit gevoel. De
volkomene ontspanning van het geest en van het lichaam. Je laat je door niks meer storen. Geen enkel geluid, geen enkele aanraking kan je meer uit deze toestand eruit halen. Je slaapt diep en vast. Je hebt geen enkel bezwaar. Je hebt geen enkel probleem. Het enige geluid wat je nog hoort is mijn stem. Mijn wensen zijn ook de jouwe. En jouw wensen zijn ook de mijne. Gedachtelijk en geestelijk zijn we alleen nog één persoon. Met iedere ademhaling die je doet, des te meer je op mijn stem concentreert, des te dieper ga je slapen. En des te dieper je inslaapt, des te dieper de hypnose. Slaap dieper en dieper. En ontspan je erbij meer en meer. Slaap. Slaap.

deeper you're in slam, desto deeper the hypnose, desto mehr gaat das Lichaam sich entspannen. Die Gedachten zweven helemaal frei in het ruimte. Desto deeper de hypnose, desto mehr gaat je bewustzijn terug. En je onderbewustzijn komt tevoorschijn. De werkelijke macht, de werkelijke kracht in het leven, komt van je onderbewustzijn. Macht betekent niet rijkdom aan te schaffen. Macht betekent niet andere mensen te beheersen. De werkelijke macht in deze wereld is die macht zijn eigen lichaam en zijn gevoelens te beheersen. Des te dieper de hypnose, des te meer kracht kan je aantappen van je onderbewustzijn. Des te meer kracht kan je van je onderbewustzijn afvragen. Je bewustzijn gaat meer en meer terug. En je onderbewustzijn komt niet tevoorschijn. Je zal die macht en die kracht van je onderbewustzijn inzetten om je doel te bereiken. Je hebt een doel, die kan je bereiken. En je zal ze ook bereiken. Het woord misschien, ik kan niet, bestaat voor jou niet. Je kan alles bereiken met hulp van je onderbewustzijn. Slaap dieper en dieper. Des te dieper je inslaapt, des te dieper de hypnose. Des te meer gaat je bewustzijn terug. En je onderbewustzijn komt meer en meer tevoorschijn. En des te meer je onderbewustzijn tevoorschijn komt, des te meer kracht krijg je. Des te meer macht krijg je op je lichaam en over je gevoelens. Slaap dieper en dieper en ontspan.

je hebt geen problemen meer. Je hebt geen stressgevoelens meer. Stress bestaat voor jou niet meer. Je hebt geen enkele reden om je druk te maken. Niks kan je meer opwinden. Je hebt geen problemen en geen zorgen. Je laat je er niks meer storen en je laat je er niks meer opwinden. Al het gevoel van stress valt van je af. Je hebt geen enkel probleem. En je hebt geen enkel stressgevoel. Geen zorgen. Geen problemen. En je laat je er niks meer opwinden. Er bestaat niks meer in deze wereld om je druk te maken. Laat je er niks meer druk maken. Geniet het leven. En ontspan je daarbij meer en meer. Er bestaat voor jou geen enkel probleem dat je niet kan oplossen. Je kan ieder probleem oplossen. Zonder stress. Problemen zijn daar om erover te praten en ze op te lossen. Ieder probleem kan men oplossen. Zonder stress. Zonder veel problemen erover te maken. Vanaf heden los je ieder probleem op. Je hebt geen stressgevoelens meer. Je wil geen stressgevoelens meer hebben. Je wil je niet meer opwinden. En je zal je ook niet meer opwinden. Je kan alles bereiken. Met hulp van je onderbewustzijn. Je doel is al de stressgevoelens die je hebt van je af te laten. Laat je er niks meer storen. En geniet het leven. Al je problemen worden opgelost. Op een leuke manier. Op een ontspannende manier. Niet meer met stressgevoelens. Met stress los je geen enkel probleem op. Integendeel, als je stressgevoelens hebt, kan je niet goed nadenken. Door stress komen een heleboel ziekten op je af. Maagpijn, hoofdpijn. De hele wereld stort in elkaar. Pak je alles rustig aan. Je hebt geen stress meer. Geen problemen. Je geniet je leven. Je bereikt alles wat je wil. Op een ontspannende manier. Op een leuke manier. Het woord stress is voor jou een vreemd woord. Stressgevoelens ken je niet meer. Geniet het en ontspan je meer en meer. Je kent geen stress meer. Je zal geen enkel stressgevoel meer hebben. Geen enkel probleem meer heb je. Deze woorden blijven vast in je onderbewustzijn hangen. Deze woorden blijven vast in je onderbewustzijn hangen. En je zal je doel bereiken. Ik zal tellen van 1 tot en met 10. En met ieder getal dat ik de 10 nader komt, gaat je onderbewustzijn meer en meer terug. En je bewustzijn komt meer en meer tevoorschijn. De woorden die ik je gezegd heb, blijven wel vast in je onderbewustzijn hangen. Met ieder getal dat ik de 10 nader komt, gaat
krijgt je onderbewustzijn meer en meer terug. Je bewustzijn komt meer en meer tevoorschijn en je wordt dan heel wakker. Je hebt dan geen enkel bezwaar en je hebt dan geen enkel probleem. Maar mijn woorden blijven toch nog vast in je onderbewustzijn hangen. Zodra ik het getal 10 bereikt heb, ben je heel wakker. Je voelt je fit en je hebt geen enkel probleem. 1. 2. 3. Je bewustzijn komt meer en meer tevoorschijn. 4. 5. Je onderbewustzijn gaat meer en meer terug. 6. Je voelt hoe de kracht weer in je lichaam binnenkomt. 7. Je krijgt meer en meer kracht. 8. 9. 10. Maak je ogen open. Adem diep in en weer uit. Je ogen zijn wijd open. Adem diep in en weer uit. En je voelt je lekker en gezond. Je hebt geen enkel bezwaar. Je bent weer helemaal wakker.